Gina zijn al de best. Wie komt in? Mijndag voor de 11e, de 29 juni. De best, ja. Het is ook nog zo Gina Turner. Je bent vet in hennes categorie. Nu gaat het handen om nostalgie. Ja, Per Larsen, welkom til her med Kim Larsen.